te fait. In de blauwe stemming dan, de zon schijnt nu. Voor de dans, linger dan, if we.